0: nieuws. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gent-Brugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar en daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat melden Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de derde overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longoborgini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis uit Tielt is opgenomen in de lijst van 's werelds groenste ziekenhuizen. Het gaat om een ranking van nieuwsmedium Newsweek, waarbij 250 ziekenhuizen uit 36 landen geselecteerd werden. Slechts 3 Belgische ziekenhuizen staan in die lijst. Het ziekenhuis beschikt over een BO-veld en een ijsbuffer voor duurzame verwarming en koeling. Daarnaast wekken ongeveer 2000 zonnepanelen jaarlijks 1058 mWh groene stroom op, goed voor ongeveer 18% van het totale elektriciteitsverbruik. Medewerkers worden gestimuleerd om zich duurzaam te verplaatsen via fietsleasing en fietsvergoedingen. En daarnaast besteedt het ziekenhuis uit Tielt ook aandacht aan een doordacht afval- en materialenbeheer, energie-efficiënte gebouwen, hittebestendigheid en welzijn van patiënten en medewerkers. Op maandag 10 augustus start het agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van 2 bruggen over de E17 in Waregem. Zowel de brug van de Kruishoutemse en Waregemse Steenweg en de Wortegemseweg die worden tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren tot eind augustus. In het onderzoek naar een moord in Schuiverskapelle bij Tielt blijft een 41-jarige Roemeense langer onder elektronisch toezicht. De raadkamer beslist dat de man vrij was onder voorwaarden, maar het parket van West-Vlaanderen tekende opnieuw beroep aan. Hij wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote en mama van 3. De hulpdiensten snelden op 13 mei 2025 massaal naar de Beermanstraat in Schuiverskapelle, de deelgemeente van Tielt dus. Een vrouw lag daar levensloos op bed. Hulp kon niet meer baten. De politie keek snel in de richting van de echtgenoot. De kinderen staan onder toezicht van de jeugdrechter. Het bekende initiatief Wakke Smelt trekt volop de kaart van de vernieuwing. De organisatie pakt niet alleen uit met een sfeervolle pop-up bar tijdens de komende kermis op zaterdag 5 september, maar maakt meteen ook een grote koerswijziging bekend. De traditie van het winterevenement in december maakt definitief plaats voor een zonnige zomereditie en dat op zaterdag 10 juli 2027. Noteer het alvast in de agenda. Een stabiel mobiel netwerk is anno 2026 geen luxe meer, maar een basisvoorziening. Het gemeentebestuur van Dentegem maakt bekend dat de gemeente zich nu in de allerlaatste fase bevindt om in alle deelgemeenten een krachtig netwerk te garanderen. Op de industriezone in Dentegem vereist momenteel een nieuwe zendsite waar de nieuwste apparatuur voor de 3 grote operatoren wordt geïnstalleerd. In een woning langs de Sint-Vincentiusstraat in het West-Vlaamse Meulebeke bij Tielt is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast in de garage en zorgde voor een zware rookontwikkeling. Niemand raakte gelukkig gewond, maar door de schade aan de elektriciteit is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gent-Brugge. Je kan er slechts over 2 rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar. En daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn 2 mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldde Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OHA Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de 2e keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de 3e overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk 2e in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longoborgini 3e. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
2: De nacht van Oost-West.

0: minder dan 4 minuten neem ik je mee in de geschiedenis van de dag. Dit is een greep uit de geschiedenis van 10 augustus, dag 222 van dit jaar. In 2019 pleegt Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. De steenrijke zedendelinquent zat vast voor mensenhandel en het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij hield rijke vrienden en beroemdheden in zijn greep door hun seksuele escapades in het geheim te filmen. Jeffrey Epstein was onder meer goed bevriend met de Hollywood-legende Woody Allen, de presidenten Bill Clinton en Donald Trump, de gewezen Britse prins Andrew, acteur Kevin Spacey en filmproducent Harvey Weinstein. Dankzij hun geld en zijn machtige vrienden kwam Jeffrey Epstein er jarenlang met lichte straffen vanaf. Officieel overleed hij vandaag in 2019 door zelfdoding, maar de bewaking had wel zwaar gefaald. Zo werden controles in zijn cel gemist, omdat de cipiers in slaap waren gevallen en werkten de 2 bewakingscamera's op zijn cel niet. Heb je na het horen van dit bericht nood aan een gesprek, dan kan je gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online. In 2003 vindt het eerste en ook enige huwelijk in de ruimte plaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS trouwt de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko met de Amerikaanse Yekaterina Dmitrieva. Zij is op dat moment niet in de ruimte, maar in het Space Center in Houston. Volgens een wet in Texas moet de partner niet fysiek aanwezig zijn op het huwelijk. Aanvankelijk deed de Russische autoriteit moeilijk. Een Russisch militair mag immers niet zomaar trouwen met een buitenlandse. Sinds dit huwelijk in de ruimte vandaag in 2003 moet elke cosmonaut nu een document ondertekenen waarin ze beloven niet te zullen trouwen tijdens een ruimtevlucht. Vandaag in 1905 is ingenieur George Nagelmakers overleden. Dit jaar, 150 jaar geleden, in 1876, was hij de stichter van de Compagnie Internationale de Wagonlie, die luxe slaaptreinwagons bouwde. Met de steun van onder meer koning Leopold II begon hij, 7 jaar later in 1883, met de legendarische Orient Express tussen Parijs en Constantinopel. George Nagelmakers bleef het bedrijf leiden tot aan zijn dood vandaag in 1905. In 2022 is beeldhouwer Jeff Klaarhout overleden. Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Jeff Klaarhout en ook zijn zus kunstenares May Klaarhout metalen beelden maakten. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelde Jeff Klaarhout folkloristische verhalen waarin humor, mythologie en ironie verwerkt waren in fabuleuze figuren. Ook maakte hij een aantal realistische beelden van mensen of figuren, zoals bijvoorbeeld de Poolse generaal Majek, die Vlaanderen bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog, Flandriaan Brikschotten, Jacques Brel's Marieke in Brugge, de maquette van het Belfort van Brugge op de Grote Markt en de beeldengroep Tijl Uilenspiegel in Damme. Chef Klaarhout werd 84. Vandaag in 1968 regent het 7,5 centimeter per vierkante meter. Dat betekent botjes dragen. In 1956 vielen er hagelstenen van 100 gram met rukwinden tot 166 km per uur. Het weer was op 10 augustus in 1911 zalig warm met 37 graden Celsius op de thermometer. Morgen tijdreizen onder meer naar 1967 als de alcoholtest wordt ingevoerd.
1: De nacht van Oost-West.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé,
0: u weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé,
0: en wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis uit Tielt is opgenomen in de lijst van 's werelds groenste ziekenhuizen. Het gaat om een ranking van nieuwsmedium Newsweek, waarbij 250 ziekenhuizen uit 36 landen geselecteerd werden. Slechts 3 Belgische ziekenhuizen staan in die lijst. Het ziekenhuis beschikt over een BO-veld en een ijsbuffer voor duurzame verwarming en koeling. Daarnaast wekken ongeveer 2000 zonnepanelen jaarlijks 1058 mWh groene stroom op, goed voor ongeveer 18% van het totale elektriciteitsverbruik. Medewerkers worden gestimuleerd om zich duurzaam te verplaatsen via fietsleasing en fietsvergoedingen. En daarnaast besteedt het ziekenhuis uit Tielt ook aandacht aan een doordacht afval- en materialenbeheer, energie-efficiënte gebouwen, hittebestendigheid en welzijn van patiënten en medewerkers. Op maandag 10 augustus start het agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van 2 bruggen over de E17 in Waregem. Zowel de brug van de Kruishoutemse en Waregemse Steenweg en de Wortegemseweg die worden tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren tot eind augustus. In het onderzoek naar een moord in Schuiverskapelle bij Tielt blijft een 41-jarige Roemeense langer onder elektronisch toezicht. De raadkamer beslist dat de man vrij was onder voorwaarden, maar het parket van West-Vlaanderen tekende opnieuw beroep aan. Hij wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote en mama van 3. De hulpdiensten snelden op 13 mei 2025 massaal naar de Beertmanstraat in Schuiverskapelle, de deelgemeente van Tielt dus. Een vrouw lag daar levensloos op bed. Hulp kon niet meer baten. De politie keek snel in de richting van de echtgenoot. De kinderen staan onder toezicht van de jeugdrechter. Het bekende initiatief Wakke Smelt trekt volop de kaart van de vernieuwing. De organisatie pakt niet alleen uit met een sfeervolle pop-up bar tijdens de komende kermis op zaterdag 5 september, maar maakt meteen ook een grote koerswijziging bekend. De traditie van het winterevenement in december maakt definitief plaats voor een zonnige zomereditie en dat op zaterdag 10 juli 2027. Noteer het alvast in de agenda. Een stabiel mobiel netwerk is anno 2026 geen luxe meer, maar een basisvoorziening. Het gemeentebestuur van Dentegem maakt bekend dat de gemeente zich nu in de allerlaatste fase bevindt om in alle deelgemeenten een krachtig netwerk te garanderen. Op de industriezone in Dentegem vereist momenteel een nieuwe zendsite waar de nieuwste apparatuur voor de 3 grote operatoren wordt geïnstalleerd. In een woning langs de Sint-Vincentiusstraat in het West-Vlaamse Meulebeke bij Tielt is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast in de garage en zorgde voor een zware rookontwikkeling. Niemand raakte gelukkig gewond, maar door de schade aan de elektriciteit is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden, zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gent-Brugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar en daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat melden Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OHA Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de derde overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longoborgini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
2: Radio Oost-West.
0: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gent-Brugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. De nieuwe werken, ja, die moeten voorbereid worden voor volgend jaar. En daar zijn ze nu mee bezig. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde, vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat melden Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam eerst op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van Ohaleuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aise en pakt zo de derde overwinning in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement, de Italiaanse Elisa Longoborgini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, met daarna opnieuw warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Een jonge man, net meerderjarig uit het West-Vlaamse Tielt, moet zich in het snelrecht verantwoorden omdat hij met 3 kompanen in het centrum van de stad 2 minderjarigen heeft afgeperst. De slachtoffers moesten hun smartphone en geld afgeven. De feiten deden zich voor op zaterdagavond 1 augustus. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe 4 jongeren, 1 meerderjarige, de 3 andere minderjarig en allen uit Tielt, op straat 2 minderjarigen belagen en afpersen. De slachtoffers doen met de daver op het lijf wat hen gevraagd wordt. En daarop verdwijnen de daders. De politie startte onmiddellijk een onderzoek. En goed speurwerk leidde vrij snel tot de identificatie van de 4 verdachten. De meerderjarige verdachte werd gedagvaardigd via snelrecht. Door de opeenvolgende hittegolven beginnen niet alleen de Franse wijnboeren uit de streek van Bordeaux veel vroeger dan anders te oogsten, ook bij ons is dit het geval. Wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke start al op 15 augustus. Ik zal later deze maand oogsten. Ik hoop op nog wat regen. Hoe dan ook, er werd nog nooit zo vroeg geoogst, zegt brugling Lodewijk Waas, de voorzitter van de Belgische wijnbouwers, die zelf 4 hectare wijngaarden heeft in Zwijnaarden. In september start de Torhoutse scholengroep Sint-Brembert in samenwerking met de MMI Kortemark en Buzo-school De Wissel het project Reload. Het is de bedoeling een time-out te gunnen aan jongeren die op school dreigen vast te lopen. Elk traject start met het vastleggen van afgeleide doelen en verwachtingen en een aanpak die afgestemd is op de noden van de leerling, ongeacht de context. Het terugkeren naar school gebeurt herstelgericht, met aandacht voor de relatie tussen de leerkrachten, de klasgroep en de leerling zelf. Er was een tijd dat Jietse Roze uit Engelmünster zelfs geen rondje van 3 kilometer kon joggen zonder te moeten stoppen. En nu gaat de voormalige leukemiepatiënt een nieuwe uitdaging van je welste aan. Vorig jaar fietste hij nog 1488 kilometer naar Spanje, ter voordeel van het Kinderkankerfonds. In september ruilt hij dat stalen ros echter in voor zijn loopschoenen. En wil hij met zijn broer Siebe en 2 goede vrienden de marathon van Berlijn tot een goed einde brengen. Opnieuw voor het goede doel. Feest in de Elindus Arena. Zulte Waregem viert dit seizoen de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zulte VV. De club zette dat zilveren jubileum al kracht bij met een actie waarbij supporters gratis abonnementen konden winnen. Als kers op de taart prijkt voortaan ook een gloednieuwe hoofdsponsor uit Waregem op de shirt van SCV. Lamet maakt plaats voor Idocta, de Waregemse specialist in print, document en digitaliseringsoplossingen. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maximaal 29 graden. Dinsdag 26 graden, zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.

0: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid verzekerd.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Een jonge man, net meerderjarig uit het West-Vlaamse Tielt, moet zich in het snelrecht verantwoorden omdat hij met drie kompanen in het centrum van de stad twee minderjarigen heeft afgeperst. De slachtoffers moesten hun smartphone en geld afgeven. De feiten deden zich voor op zaterdagavond 1 augustus. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe vier jongeren, één meerderjarige, de drie andere minderjarig en allen uit Tielt, op straat twee minderjarigen belagen en afpersen. De slachtoffers doen met de daver op het lijf wat hen gevraagd wordt. En daarop verdwijnen de daders. De politie startte onmiddellijk een onderzoek. Een goed speurwerk leidde vrij snel tot de identificatie van de vier verdachten. De meerderjarige verdachte werd gedagvaardigd via snelrecht. Door de opeenvolgende hittegolven beginnen niet alleen de Franse wijnboeren uit de streek van Bordeaux veel vroeger dan anders te oogsten, ook bij ons is dit het geval. Wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke start al op 15 augustus. Ik zal later deze maand oogsten. Ik hoop op nog wat regen. Hoe dan ook, er werd nog nooit zo vroeg geoogst, zegt brugling Lodewijk Waas, de voorzitter van de Belgische wijnbouwers, die zelf 4 hectare wijngaarden heeft in Zwijnaarden. In september start de Torhoutse scholengroep Sint-Brembert in samenwerking met de MMI Kortemark en Buzo-school De Wissel het project Reload. Het is de bedoeling een time-out te gunnen aan jongeren die op school dreigen vast te lopen. Elk traject start met het vastleggen van afgeleide doelen en verwachtingen en een aanpak die afgestemd is op de noden van de leerling, ongeacht de context. Het terugkeren naar school gebeurt herstelgericht, met aandacht voor de relatie tussen de leerkrachten, de klasgroep en de leerling zelf. Er was een tijd dat Jietse Rozen uit Engelmünster zelfs geen rondje van 3 kilometer kon joggen zonder te moeten stoppen. En nu gaat de voormalige leukemiepatiënt een nieuwe uitdaging van je welste aan. Vorig jaar fietste hij nog 1488 kilometer naar Spanje, ten voordele van het Kinderkankerfonds. In september ruilt hij dat stalen ros echter in voor zijn loopschoenen. En wil hij met zijn broer Siebe en twee goede vrienden de marathon van Berlijn tot een goed einde brengen. Opnieuw voor het goede doel. Feest in de Elindus Arena. Zulte-Waregem viert dit seizoen de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zulte VV. De club zette dat zilveren jubileum al kracht bij met een actie waarbij supporters gratis abonnementen konden winnen. Als kers op de taart prijkt voortaan ook een gloednieuwe hoofdsponsor uit Waregem op de shirt van SCV. Lavet maakt plaats voor Idocta, de Waregemse specialist in print, document en digitaliseringsoplossingen. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden. Dinsdag 26 graden, zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radioostwest.be.

In een Nederlandse Uden zijn twee Belgische meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een zwaar auto-ongeval op de snelweg. Hun auto raakte van de baan, sloeg over de kop en belandde in de gracht. Ook de vijf andere inzittenden van het gezin raakten gewond. De snelweg was een tijd lang volledig dicht. Opgelet als je vandaag de weg op moet, want er is grote verkeershinder op de E19. Het knooppunt in Machelen wordt het wegdek vernieuwd, waardoor het tot 26 september amper 2

0: rijstroken open zijn. Ook in Rumst richting Brussel is er zware hinder door wegenwerken tot 22 augustus. De op- en afritten in Rumst zijn daar volledig afgesloten. In het Deense Holbeek zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de politie brak er eerst een massale vechtpartij uit, waarna vanuit een passerende auto het vuur werd geopend. De politie heeft 2 twintigers van 22 en 23 opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. In een ziekenhuis in het Franse Le Mans zijn 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een patiëntenkamer. 1 slachtoffer is er erg aan toe. De oorzaak is onduidelijk en de brandweer onderzoekt of een medisch apparaat heeft gefaald of dat er op de kamer is gerookt. In het voetbal hebben Antwerp en Anderlecht hun start in de nieuwe competitie niet gemist. Antwerp won met 2-1 van promovendus SK Beveren na 2 late goals. Ook Anderlecht pakte de 3 punten tegen La Louvière. Het werd 2-1 na een winning goal in de absolute slotminuut. Vandaag grotendeels zonnig met later wat wolken, maxima 29 graden. Morgen dinsdag een graad of 26, iets minder warm, zonnig en droog. Maar vanaf woensdag klimmen de temperaturen opnieuw omhoog en we halen vermoedelijk donderdag en vrijdag 36 tot 37 graden.
1: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
2: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

we duiken nog even onze streekkalender in, beste luisteraar. Trek op zondag 23 augustus je wandelschoenen aan en maak er een smakelijke dag van. In Kanegem organiseert de Gezinsbond van Kanegem de Smoefeltocht. Een landelijke wandeltocht van ongeveer 7 kilometer. Je wandelt op eigen tempo door het mooie landschap en onderweg zijn er verschillende versnaperingen en drankjes voorzien. Voor gezinnen is er bovendien een leuke zoektocht onderweg. Starten kan tussen 10:30 en 11:30 in de voormiddag aan OC Kanegem. Dat is in de Sint-Bavo-straat 6 in Kanegem. Een leuke smoefeltocht dus op zondag 23 augustus. Reserveren of inschrijven liever is wel verplicht en dat moet je vooraf doen bij de gezin.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

Zo, even de muziek terug naar beneden voor wat regionale berichtgeving, beste luisteraar van Radio Oost-West. Hou je van wandelen en van een gezellige kermissfeer? Wel, noteer dan 4 september voor de kermistocht. Vanuit Zaal Sint-Jo in Sint-Joris, in Beernem is dat, kan je vanaf 7:30 's morgens op pad voor een sportieve tocht met aankomst mogelijk tot 6:00 s'avonds. Een mooie gelegenheid om de omgeving al wandelend te ontdekken en tegelijk mee te genieten van de sfeer rond de kermis. De organisatie is dat van de Koninklijke Wandelclub Beernem, startte dus aan Zaal Sint-Jo in de Laten-Kliversstraat 28 in Sint-Joris.

zin in een weekend waarin het boerenleven centraal staat. Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus vindt bij het Gaverleen in Pittem het evenement Lekkernij op de boerderij plaats. De boerderij vormt het decor voor een gezellig weekend rond het landelijke leven en lekkere producten. Wie graag eens uit de drukte ontsnapt en de sfeer van het platteland opsnuift, wel, die kan hier terecht voor een ontspannen uitstap met een heel eigen landelijke charme. Gaverleen, dat is in de Schuiverskapellestraat 82 in Pittem. Een heel weekend dus op zaterdag 22 en zondag 23 augustus.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be. Van Aalter
3: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
3: Een blik op jouw regio.

Liefhebbers van blinkend kroon, klassieke auto's en retrosfeer, die kunnen op zondag 23 augustus naar Kasteelpark Blauwhuis in Izegem. Want daar viert Lions Club Izegem zijn 50-jarig jubileum met Chrome en Gold. Verwacht een dag vol unieke oldtimers, Harley Davidson, live muziek, kinderanimatie en foodtrucks. Vanaf 1 uur in de namiddag staat het evenement open voor het publiek en wordt het kasteelpark decor voor een feestelijke dag voor jong en oud.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis uit Tielt is opgenomen in de lijst van 's werelds groenste ziekenhuizen. Het gaat om een ranking van nieuwsmedium Newsweek, waarbij 250 ziekenhuizen uit 36 landen geselecteerd werden. Slechts 3 Belgische ziekenhuizen staan in die lijst. Het ziekenhuis beschikt over een BO-veld en een ijsbuffer voor duurzame verwarming en koeling. Daarnaast wekken ongeveer 2000 zonnepanelen jaarlijks 1058 mWh groene stroom op, goed voor ongeveer 18% van het totale elektriciteitsverbruik. Medewerkers worden gestimuleerd om zich duurzaam te verplaatsen via fietsleasing en fietsvergoedingen. En daarnaast besteedt het ziekenhuis uit Tielt ook aandacht aan een doordacht afval- en materialenbeheer, energie-efficiënte gebouwen, hittebestendigheid en welzijn van patiënten en medewerkers.

0: Op maandag 10 augustus start het agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van twee bruggen over de E17 in Waregem. Zowel de brug van de Kruishoutemse en Waregemse Steenweg en de Wortegemseweg die worden tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren tot eind augustus. In het onderzoek naar een moord in Schuiverskapelle bij Tielt blijft een 41-jarige Roemeense langer onder elektronisch toezicht. De raadkamer beslist dat de man vrij was onder voorwaarden, maar het parket van West-Vlaanderen tekende opnieuw beroep aan. Hij wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote en mama van drie. De hulpdiensten snelden op 13 mei 2025 massaal naar de Beertmanstraat in Schuiverskapelle, de deelgemeente van Tielt dus. Een vrouw lag daar levensloos op bed. Hulp kon niet meer baten. De politie keek snel in de richting van de echtgenoot. De kinderen staan onder toezicht van de jeugdrechter. Het bekende initiatief Wakke Smelt trekt volop de kaart van de vernieuwing. De organisatie pakt niet alleen uit met een sfeervolle pop-up bar tijdens de komende kermis op zaterdag 5 september, maar maakt meteen ook een grote koerswijziging bekend. De traditie van het winterevenement in december maakt definitief plaats voor een zonnige zomereditie en dat op zaterdag 10 juli 2027. Noteer het alvast in de agenda. Een stabiel mobiel netwerk is anno 2026 geen luxe meer, maar een basisvoorziening. Het gemeentebestuur van Dentegem maakt bekend dat de gemeente zich nu in de allerlaatste fase bevindt om in alle deelgemeenten een krachtig netwerk te garanderen. Op de industriezone in Dentegem vereist momenteel een nieuwe zendsite waar de nieuwste apparatuur voor de drie grote operatoren wordt geïnstalleerd. In een woning langs de Sint-Vincentiusstraat in het West-Vlaamse Meulebeke bij Tielt is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast in de garage en zorgde voor een zware rookontwikkeling. Niemand raakte gelukkig gewond, maar door de schade aan de elektriciteit is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch wat opklaringen. Het koelt af tot 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden. Dinsdag 26 graden zonnig en droog, maar daarna opnieuw warmer.
2: Gewoon gezellig, Radio Oostwest.
3: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooswest.be.
2: Radio Oostwest.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
4: Oost-West.

voor de paardenliefhebbers en supporters onder onze luisteraars opgelet. Op zondag 23 augustus trekt de koetsentocht door Waregem en omgeving. Meer dan 100 mensen met een beperking en hun begeleiders genieten van ontspannen tochten met paardenkoetsen. De start is er om 10:30 in de voormiddag bij Sport Vlaanderen in de Veldhoopstraat en de aankomst wordt rond 16:30 in de namiddag verwacht. Onderweg zijn er hapjes en drankjes en langs de weg mag je gerust komen supporteren voor deze mooie koetsentocht dus in Waregem op zondag 23 augustus.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
3: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
2: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
3: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
2: De grote Kuurnse rommelmarkt.
3: Zondag 16 augustus.
2: In het centrum van Kuurne.
3: Voor elk wat wils.
2: En gezelligheid, verzekerd.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Altijd weer de mooiste muziek. Radio.

Mode en de leien vormen samen het decor voor een bijzondere namiddag. Op zondag 23 augustus wordt aan de verlaagde leienboorden in Sint-Louis Vijven een catwalk georganiseerd in openlucht. Modewinkel Ginks die brengt er een volledige kledinglijn met de leien als sfeervol decor. Er zijn twee momenten voorzien, om 11:30 in de voormiddag en om 14:30 in de namiddag. Een originele combinatie van mode, water en zomergevoel. Op zondag 23 augustus dus aan de verlaagde leienboorden in Sint-Louis Vijven bij Waregem.

0: minder dan 4 minuten neem ik je mee in de geschiedenis van de dag. Dit is een greep uit de geschiedenis van 10 augustus, dag 222 van dit jaar. In 2019 pleegt Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. De steenrijke zedendelinquent zat vast voor mensenhandel en het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij hield rijke vrienden en beroemdheden in zijn greep door hun seksuele escapades in het geheim te filmen. Jeffrey Epstein was onder meer goed bevriend met de Hollywood-legende Woody Allen, de presidenten Bill Clinton en Donald Trump, de gewezen Britse prins Andrew, acteur Kevin Spacey en filmproducent Harvey Weinstein. Dankzij hun geld en zijn machtige vrienden kwam Jeffrey Epstein er jarenlang met lichte straffen vanaf. Officieel overleed hij vandaag in 2019 door zelfdoding, maar de bewaking had wel zwaar gefaald. Zo werden controles in zijn cel gemist, omdat de cipiers in slaap waren gevallen en werkten de 2 bewakingscamera's op zijn cel niet. Heb je na het horen van dit bericht nood aan een gesprek, dan kan je gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online. In 2003 vindt het eerste en ook enige huwelijk in de ruimte plaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS trouwt de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko met de Amerikaanse Yekaterina Dmitrieva. Zij is op dat moment niet in de ruimte, maar in het Space Center in Houston. Volgens een wet in Texas moet de partner niet fysiek aanwezig zijn op het huwelijk. Aanvankelijk deed de Russische autoriteit moeilijk. Een Russisch militair mag immers niet zomaar trouwen met een buitenlandse. Sinds dit huwelijk in de ruimte vandaag in 2003 moet elke cosmonaut nu een document ondertekenen waarin ze beloven niet te zullen trouwen tijdens een ruimtevlucht. Vandaag in 1905 is ingenieur Georges Nagelmakers overleden. Dit jaar, 150 jaar geleden, in 1876, was hij de stichter van de Compagnie Internationale de Wagonlit, die luxe slaaptreinwagons bouwde. Met de steun van onder meer koning Leopold II begon hij 7 jaar later in 1883 met de legendarische Orient Express tussen Parijs en Constantinopel. Georges Nagelmakers bleef het bedrijf leiden tot aan zijn dood vandaag in 1905. In 2022 is beeldhouwer Jeff Klaarhout overleden. Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Jeff Klaarhout en ook zijn zus kunstenares May Klaarhout metalen beelden maakten. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelde Jeff Klaarhout folkloristische verhalen waarin humor, mythologie en ironie verwerkt waren in fabuleuze figuren. Ook maakte hij een aantal realistische beelden van mensen of figuren, zoals bijvoorbeeld de Poolse generaal Majek, die Vlaanderen bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog, Flandriaan Brikschotte, Jacques Brel's Marieke in Brugge, de maquette van het Belfort van Brugge op de Grote Markt en de beeldengroep Tijl Uilenspiegel in Damme. Chef Klaarhout werd 84. Vandaag in 1968 regent het 7,5 centimeter per vierkante meter. Dat betekent botjes dragen. In 1956 vielen er hagelstenen van 100 gram met rukwinden tot 166 km per uur. Het weer was op 10 augustus in 1911 zalig warm met 37 graden Celsius op de thermometer. Morgen tijdreizen onder meer naar 1967 als de alcoholtest wordt ingevoerd.
1: Oost-Westland.

Karige maakt zich op voor een bijzondere feestdag, want op zaterdag 15 augustus staat Karige viert, volledig in het teken van 70 jaar bloemenpracht. De dag begint om 9:30 met het wagenspel Ik kom van Karigem, gecombineerd met een gezellige koffiebar. Vanaf 11:30 volgt een feestmaal met aperitief. Inschrijven hiervoor is wel nodig. In de namiddag zijn er verschillende voorstellingen van het wagenspel Ik kom van Karigem, afgewisseld met vendelzwaaien en volksdans. Van 3 tot 7 uur zorgt Radio Figaro voor muziek en ambiance. En ook doorlopend valt er heel wat te beleven op het dorpsplein met koffie en taart, een springkasteel en retro-kermis voor de kinderen. Kortom, een feestdag voor jong en oud op zaterdag 15 augustus, helemaal in het teken van de rijke traditie van het dorp Karigem.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.
4: Radio.

zo, die muziek mag terug even naar beneden, want ik heb er opnieuw een regionale activiteit bij, beste luisteraar. Liefhebbers van klassieke Amerikaanse wagens, die hebben op zondag 23 augustus een afspraak in Zwevenzele bij Wingeren. Tijdens Moparty komen prachtige vintage mopcars, vooral modellen van voor 1980, samen voor een dag vol auto's, mensen en sfeer. Ook andere bijzondere wagens die krijgen er een plaats. De ontmoetingsplek is Ter Kotteren in de Kobelskampstraat in Zwevenzele dus. Een aanrader voor wie houdt van blinkend chroom, karaktervolle klassiekers en gezellige auto-happening.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De minister van Buitenlandse Zaken Prevot betreurt dat de herdenking van de mijnramp in Marcinelle bij momenten een politieke tribune werd. Dat meldt zijn kabinet. Prevot reageert daarmee op de felle kritiek van de Italiaanse premier Meloni na een protestactie van vakbondsleden tijdens de plechtigheid. In Brussel hebben de buumdroegers gisteren voor de 718e keer de meiboom geplant. Dat gebeurde om 42 minuten na 4 op het kruispunt van de Broekstraat en de Zandstraat. Maar de dragers hadden wel heel wat pogingen nodig om de traditionele beuk volledig rechtop te hijsen. Ja, het kostte letterlijk bijna bloed, zweet en tranen. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 6 doden en 25 gewonden gevallen. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Het dodental liep op nadat de hulpdiensten een appartementsgebouw doorzochten dat door de aanval in brand was gevlogen. Over brand gesproken, in het zuidwesten van Spanje breidt een grote bosbrand nabij de stad Niebla zich verder uit richting Sevilla. Het vuur heeft sinds donderdag al 8000 hectare natuur vernield. Bijna 300 brandweerlui en 60 militairen proberen met de hulp van 26 blusvliegtuigen te vermijden dat de vlammen de rivier Tinto oversteken. Alle agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE dragen uiterlijk eind augustus een bodycam, meldt de directeur. Met de camera's op de borst kunnen de agenten al hun interventies en confrontaties filmen. De immigratiedienst legt wel enkele strenge voorwaarden op voor het eventueel vrijgeven van die beelden. Radio Zonnig, later wat wolken, maxima 29 graden, dinsdag 26 graden, zonnig en ook dan droog. Maar vanaf woensdag opnieuw warm is en donderdag en vrijdag halen we mogelijk 36 tot 37 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

zin in live muziek op een zomerse dinsdagavond. Wel op dinsdag 25 augustus, beste luisteraar, staan de Wizards op het programma van het dinsdagconcert in Sportcafé Desselgem. Vanaf 7 uur 's avonds kun je terecht voor een muzikale avond in een gezellige setting. Ideaal om na een zomerse dag nog even buiten te komen, vrienden te ontmoeten en te genieten van een live optreden. Concert vindt plaats aan de George Konaert Dreef in Desselgem. Sportcafé Desselgem dus, op dinsdag 25 augustus, met niemand minder dan The Wizards op het programma.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 17 77 20.
5: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
6: 0468 17 77 20.
5: Van Alter
6: tot Waregem. Voor jouw regio.

Ja, we kijken nog even naar onze streekkalender, beste luisteraar van Radio Oost-West hier in Oost-Westland. Want er staat heel wat te gebeuren de komende weken in onze regio. Aarsele bijvoorbeeld, die maakt zich op voor een gezellige dorpsdag. Op zondag 23 augustus staan de dorpsfeesten op het programma met activiteiten voor jong en oud. Ferm Aarsele verzorgt in de voormiddag een uitgebreid ontbijt en daarnaast zijn er verschillende activiteiten en animatie gepland. De kerk van Aarsele vormt het centrale vertrek- en ontmoetingspunt. Ideaal dus voor wie samen met familie, vrienden of buren een hele dag wil genieten van het dorpsleven in Aarsele. Zondag 23 augustus.

Ja, beste luisteraar, ik zet al wel de muziek naar beneden. Even hier op Radio Oost-West. Ik heb ook een regionaal berichtje dat rond muziek draait. Een zondag met lekker eten en live muziek. Wel, op zondag 23 augustus ben je welkom bij Oud Eikenhof 2.0 in Olsenen. Dat is bij Zulte. En waarom? Wel, daar is een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. De deuren die openen vanaf 12 uur en vanaf 12:30 kun je aanschuiven voor het diner. Daarna zorgt de live muziek voor een gezellige muzikale namiddag en avond. Reserveren is wel aangewezen.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

heb jij je wandelschoenen al klaar? Wel, op donderdag 3 september, beste luisteraar, trekt Femme Ardooi erop uit voor een dagwandeling. Jij kan daar gewoon bij zijn. Afspraak is aan de parking van de Albertzaal in de Koning Albertstraat in Ardooien, vanwaar de groep vertrekt voor een volledige wandeldag. Wie dus graag samen met anderen de natuur en de omgeving verkent, kan hier aansluiten, er een sportieve en gezellige dag van maken. De organisatie is trouwens in handen van Femme Ardooien.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws op Radio Oost-West. Een jonge man, net meerderjarig uit het West-Vlaamse Tielt, moet zich in het snelrecht verantwoorden omdat hij met drie kompanen in het centrum van de stad twee minderjarigen heeft afgeperst. De slachtoffers moesten hun smartphone en geld afgeven. De feiten deden zich voor op zaterdagavond 1 augustus. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe vier jongeren, één meerderjarige, de drie andere minderjarig en allen uit Tielt, op straat twee minderjarigen belagen en afpersen. De slachtoffers doen met de daver op het lijf wat hen gevraagd wordt. En daarop verdwijnen de daders. De politie startte onmiddellijk een onderzoek. En goed speurwerk leidde vrij snel tot de identificatie van de vier verdachten. De meerderjarige verdachte werd gedagvaardigd via snelrecht. Door de opeenvolgende hittegolven beginnen niet alleen de Franse wijnboeren uit de streek van Bordeaux veel vroeger dan anders te oogsten, ook bij ons is dit het geval. Wijndomein De Nachtegaal in Zonnebeke start al op 15 augustus. Ik zal later deze maand oogsten. Ik hoop op nog wat regen. Hoe dan ook, er werd nog nooit zo vroeg geoogst, zegt brugling Lodewijk Waas, de voorzitter van de Belgische wijnbouwers, die zelf 4 hectare wijngaarden heeft in Zwijnaarden. In september start de Torhoutse scholengroep Sint-Brembert in samenwerking met de MMI Kortemark en Buzo-school De Wissel het project Reload. Het is de bedoeling een time-out te gunnen aan jongeren die op school dreigen vast te lopen. Elk traject start met het vastleggen van afgeleide doelen en verwachtingen en een aanpak die afgestemd is op de noden van de leerling, ongeacht de context. Het terugkeren naar school gebeurt herstelgericht, met aandacht voor de relatie tussen de leerkrachten, de klasgroep en de leerling zelf. Er was een tijd dat Jietse Roze uit Ingelmunster zelfs geen rondje van 3 kilometer kon joggen zonder te moeten stoppen. En nu gaat de voormalige leukemiepatiënt een nieuwe uitdaging van je welste aan. Vorig jaar fietste hij nog 1488 kilometer naar Spanje, ter voordeel van het Kinderkankerfonds. In september ruilt hij dat stalen ros echter in voor zijn loopschoenen. En wil hij met zijn broer Siebe en twee goede vrienden de marathon van Berlijn tot een goed einde brengen. Opnieuw voor het goede doel. Feest in de Elindus Arena. Zulte Waregem viert dit seizoen de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zulte VV. De club zette dat zilveren jubileum al kracht bij met een actie waarbij supporters gratis abonnementen konden winnen. Als kers op de taart prijkt voortaan ook een gloednieuwe hoofdsponsor uit Waregem op de shirt van SCV. Lamet maakt plaats voor Idocta, de Waregemse specialist in print, document en digitaliseringsoplossingen. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Vandaag start zonnig, na de middag wat meer wolken, maar het wordt tropisch warm bij 30 graden. We staan aan de start van een zonovergoten week waarin de temperaturen nog verder klimmen. Morgen 30, woensdag 31 en donderdag en vrijdag

0: stijgt het kwik tot 35 graden. Een nieuwe hittegolf is dus inderdaad in de maak.
1: Welkom bij Radio Oost-West.
2: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Goedenamiddag.

0: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselaren. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselaren. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vriese en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ArbiNet, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Vandaag start zonnig, na de middag wat meer wolken, maar het wordt tropisch warm bij 30 graden. We staan aan de start van een zonovergoten week waarin de temperaturen nog verder klimmen. Morgen 30, woensdag 31 en donderdag en vrijdag stijgt het kwik tot 35 graden. Een nieuwe hittegolf is dus inderdaad in de maak.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De druk op FIFA-voorzitter Infantino neemt drastisch toe. Nu de voetbalbonden van Europa, Afrika en Azië in een gezamenlijk open brief zijn ontslag eisen. De bonden beschuldigen hem van misleiding en een vertrouwensbreuk nadat hij eerder WK-aandelen wilde verkopen aan private investeerders. In het Verenigd Koninkrijk is het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham officieel van start. Ons land is vertegenwoordigd met maar liefst 59 atleten. 2 jaar geleden op het EK in Rome pakte de Belgische delegatie nog 6 medailles. Op het EK lange baan zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk greep naast een rechtstreeks ticket en moet vanmiddag een beslissende swim-off zwemmen. Voor Simon Laviolette is het EK voorbij en haalde de finale van de 400 meter wisselslag niet. De zonsverduistering van aanstaande woensdag zal de productie van zonnepanelen in heel Europa tijdelijk fors doen dalen. Netbeheerder Elia sust de gemoederen en benadrukt dat het elektriciteitsnet volledig is voorbereid op het dipje. Frankrijk heeft vanaf nu code oranje afgekondigd in 22 departementen vanwege de extreme hitte. Het land zet zich schrap voor alweer de 5e hittegolf van deze zomer met temperaturen die donderdag lokaal boven de 40 graden gaan. Ook in Griekenland is de situatie kritiek. Daar bestrijden 170 brandweerlieden een nieuwe grote natuurbrand. Bij nieuwe Oekraïense droneaanvallen in Rusland zijn vannacht 12 doden en 39 gewonden gevallen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Dat claimt 450 drones te hebben neergehaald. Oekraïne meldt op zijn beurt 5 doden na Russische aanvallen op Kharkiv. Radio Vanmiddag wat meer wolken, maar het blijft voorlopig warm met 30 graden. Het zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen halen we opnieuw 30 graden, woensdag 31. Donderdag stijgt het kwik zelfs tot 35 graden en meer.
0: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek. Welkom bij Radio Oost-West.
0: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze. Radio.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
5: Van Aalter
4: tot Waregem.
5: Via 106.5 FM
4: en via 107.3 FM.
5: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag wat meer wolken, maar het blijft warm met maximaal tot 30 graden. Dat zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen opnieuw 30 graden, woensdag 31 graden en donderdag stijgt het kwik zelfs tot 35 graden.
3: De zonnigste

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
0: Gewoon gezellig.

0: minder dan 4 minuten neem ik je mee in de geschiedenis van de dag. Dit is een greep uit de geschiedenis van 10 augustus, dag 222 van dit jaar. In 2019 pleegt Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. De steenrijke zedendelinquent zat vast voor mensenhandel en het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij hield rijke vrienden en beroemdheden in zijn greep door hun seksuele escapades in het geheim te filmen. Jeffrey Epstein was onder meer goed bevriend met de Hollywood-legende Woody Allen, de presidenten Bill Clinton en Donald Trump, de gewezen Britse prins Andrew, acteur Kevin Spacey en filmproducent Harvey Weinstein. Dankzij hun geld en zijn machtige vrienden kwam Jeffrey Epstein er jarenlang met lichte straffen vanaf. Officieel overleed hij vandaag in 2019 door zelfdoding, maar de bewaking had wel zwaar gefaald. Zo werden controles in zijn cel gemist, omdat de cipiers in slaap waren gevallen en werkten de 2 bewakingscamera's op zijn cel niet. Heb je na het horen van dit bericht nood aan een gesprek, dan kan je gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online. In 2003 vindt het eerste en ook enige huwelijk in de ruimte plaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS trouwt de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko met de Amerikaanse Yekaterina Dmitrieva. Zij is op dat moment niet in de ruimte, maar in het Space Center in Houston. Volgens een wet in Texas moet de partner niet fysiek aanwezig zijn op het huwelijk. Aanvankelijk deed de Russische autoriteit moeilijk. Een Russisch militair mag immers niet zomaar trouwen met een buitenlandse. Sinds dit huwelijk in de ruimte vandaag in 2003 moet elke cosmonaut nu een document ondertekenen waarin ze beloven niet te zullen trouwen tijdens een ruimtevlucht. Vandaag in 1905 is ingenieur Georges Nagelmakers overleden. Dit jaar, 150 jaar geleden, in 1876, was hij de stichter van de Compagnie Internationale de Wagonlie, die luxe slaaptreinwagons bouwde. Met de steun van onder meer koning Leopold II begon hij, 7 jaar later in 1883, met de legendarische Orient Express tussen Parijs en Constantinopel. Georges Nagelmakers bleef het bedrijf leiden tot aan zijn dood vandaag in 1905. In 2022 is beeldhouwer Jeff Klaarhout overleden. Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Jeff Klaarhout en ook zijn zus kunstenares May Klaarhout metalen beelden maakten. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelde Jeff Klaarhout folkloristische verhalen waarin humor, mythologie en ironie verwerkt waren in fabuleuze figuren. Ook maakte hij een aantal realistische beelden van mensen of figuren, zoals bijvoorbeeld de Poolse generaal Majek, die Vlaanderen bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog, Flandriaan Brik Schotten, Jacques Brel's Marieke in Brugge, de maquette van het Belfort van Brugge op de Grote Markt en de beeldengroep Tijl Uilenspiegel in Damme. Chef Klaarhout werd 84. Vandaag in 1968 regent het 7,5 centimeter per vierkante meter. Dat betekent botjes dragen. In 1956 vielen er hagelstenen van 100 gram met rukwinden tot 166 km per uur. Het weer was op 10 augustus in 1911 zalig warm met 37 graden Celsius op de thermometer. Morgen tijdreizen onder meer naar 1967 als de alcoholtest wordt ingevoerd.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: de zonnigste muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: mensen hun data te verzamelen en dan hen zo te blijven bestoken met valse advertenties. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Jonathan Sakur naar de halve finales van de 400 meter morgen. Dylan Borlée raakt dan weer niet verder dan de reekse. En debutant Yanni Samson mag met een sprong van 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder vanmiddag plaatste Rani Rossius en Delphine Nkansa zich voor de halve finales van de 100 meter. Die zijn vanavond. Op het EK Langebaan zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket voor de halve finale vanavond. Ook Florine Gaspard plaatste zich daar al voor. En Sarah Dumont heeft zich dan weer net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter vrije slag. Er komen langzaam maar zeker wat wolken opzetten, maar het is wel warm, tot 29 graden. Blijft trouwens de hele week warm, morgen zonnig, ook dan 30 graden. Woensdag en donderdag veel zon, 31 tot 32 graden. En ja, donderdag en vrijdag is het zelfs mogelijk dat we 35 graden halen.
1: Welkom
2: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.

0: de brand precies is ontstaan, is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de 3 punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de 6e beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: En dan de weersverwachting. Vandaag wat meer wolken, maar wel warm, 30 graden. Het zonnige zomerweer houdt de hele week aan. Morgen opnieuw 30 graden. Woensdag 31 en donderdag stijgt het kwik tot maar liefst 35 graden.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.

0: dan 4 minuten neem ik je mee in de geschiedenis van de dag. Dit is een greep uit de geschiedenis van 10 augustus, dag 222 van dit jaar. In 2019 pleegt Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. De steenrijke zedendelinquent zat vast voor mensenhandel en het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij hield rijke vrienden en beroemdheden in zijn greep door hun seksuele escapades in het geheim te filmen. Jeffrey Epstein was onder meer goed bevriend met de Hollywood-legende Woody Allen, de presidenten Bill Clinton en Donald Trump, de gewezen Britse prins Andrew, acteur Kevin Spacey en filmproducent Harvey Weinstein. Dankzij hun geld en zijn machtige vrienden kwam Jeffrey Epstein er jarenlang met lichte straffen vanaf. Officieel overleed hij vandaag in 2019 door zelfdoding, maar de bewaking had wel zwaar gefaald. Zo werden controles in zijn cel gemist, omdat de cipiers in slaap waren gevallen en werkten de 2 bewakingscamera's op zijn cel niet. Heb je na het horen van dit bericht nood aan een gesprek? Dan kan je gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online. In 2003 vindt het eerste en ook enige huwelijk in de ruimte plaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS trouwt de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko met de Amerikaanse Yekaterina Dmitrieva. Zij is op dat moment niet in de ruimte, maar in het Space Center in Houston. Volgens een wet in Texas moet de partner niet fysiek aanwezig zijn op het huwelijk. Aanvankelijk deed de Russische autoriteit moeilijk. Een Russisch militair mag immers niet zomaar trouwen met een buitenlandse. Sinds dit huwelijk in de ruimte vandaag in 2003 moet elke cosmonaut nu een document ondertekenen waarin ze beloven niet te zullen trouwen tijdens een ruimtevlucht. Vandaag in 1905 is ingenieur George Nagelmakers overleden. Dit jaar, 150 jaar geleden, in 1876, was hij de stichter van de Compagnie Internationale de Wagonlit, die luxe slaaptreinwagons bouwde. Met de steun van onder meer koning Leopold II begon hij, 7 jaar later in 1883, met de legendarische Orient Express tussen Parijs en Constantinopel. Georges Nagelmakers bleef het bedrijf leiden tot aan zijn dood vandaag in 1905. In 2022 is beeldhouwer Jeff Klaarhout overleden. Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Jeff Klaarhout en ook zijn zus kunstenares May Klaarhout metalen beelden maakten. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelde Jeff Klaarhout folkloristische verhalen waarin humor, mythologie en ironie verwerkt waren in fabuleuze figuren. Ook maakte hij een aantal realistische beelden van mensen of figuren, zoals bijvoorbeeld de Poolse generaal Majek, die Vlaanderen bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog, Flandriaan Brikschotte, Jacques Brel's Marieke in Brugge, de maquette van het Belfort van Brugge op de Grote Markt en de beeldengroep Tijl Uilenspiegel in Damme. Chef Klaarhout werd 84. Vandaag in 1968 regent het 7,5 centimeter per vierkante meter. Dat betekent botjes dragen. In 1956 vielen er hagelstenen van 100 gram met rukwinden tot 166 km per uur. Het weer was op 10 augustus in 1911 zalig warm met 37 graden Celsius op de thermometer. Morgen tijdreizen onder meer naar 1967 als de alcoholtest wordt ingevoerd.
1: Radio Altijd weer de mooiste muziek.

0: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Verfrissend lekker. Radio Oost-West. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Larende is een 19-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol. Dat melden Spaanse media. De tiener zou daar 2 jaar geleden een 25-jarige Nederlander hebben doodgeschoten, vermoedelijk in het drugsmilieu. De Belg is overgeleverd aan Nederland. Omdat hij destijds 17 was, verschijnt hij daar voor de jeugdrechter. In het Oostenrijkse Tirol heeft de bergredding 36 wandelaars van een berg gered. Het gaat om 3 gezinnen met kinderen uit Oostenrijk, de Verenigde Staten en ons land. Ze begonnen onvoorbereid aan hun tocht, raakten van het pad af en kwamen vast te zitten. 2 reddingshelikopters brachten hen in veiligheid. De families moeten de zware kosten zelf betalen en dat is niet min. Op het EK Atletiek in Birmingham zijn de kwalificaties voor de Belgen met gemengd succes verlopen. Jonathan Sakkoor plaatste zich vlot voor de halve finales van de 400 meter, maar Dylan Bourlet werd verrassend uitgeschakeld. Er is ook succes in de zandbak. Debutant Jannie Samson springt met 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder plaatsten sprinters Rani Rosius en Delphine

0: week aan. Morgen opnieuw 30 graden. Woensdag 31 en donderdag stijgt het kwik tot maar liefst 35 graden.
1: Goedenavond.
2: Radio Oost-West.
1: We linken de hits aan elkaar.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
5: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
5: We linken de hits aan elkaar.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radio.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West. Ik luister.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4. Daarbij zijn zeker 20 doden gevallen. Tientallen gebouwen zijn ingestort en reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Het vliegverkeer in de regio ligt plat nadat 6 luchthavens zware schade opliepen. In het zuiden van Spanje breidt de grote bosbrand in Andalusië onrustig uit. Sinds afgelopen donderdag is daar al 20.000 hectare natuur verwoest en honderden inwoners zijn geëvacueerd. Ruim 600 brandweerlieden en 20 blusvliegtuigen bestrijden het vuur, maar de felle wind en extreme hitte bemoeilijken de bluswerken. De nieuwe natuurbrand, nabij de Griekse hoofdstad Athene, is intussen wel onder controle. Nog steeds is er een enorme toeloop op eclipsbrilletjes door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Aan de museumshops van het MAS in Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om nog een exemplaar te krijgen. De gedeeltelijke eclips is woensdagavond tussen 7 en 8 uur te zien in ons land. In de Amerikaanse stad Las Vegas start vandaag het proces rond de moord op Tupac Shakur. Bijna 30 jaar na de dood van de legendarische rapper staat de vermoedelijke organisator van de aanslag terecht. De zaak raakte in een stroomversnelling nadat de verdachte in zijn eigen memoires over de moord schreef. En vandaag start de jury-samenstelling van het proces dat wellicht een maand zal duren. Vanavond en vannacht helder bij minimaal rond 17 graden. Morgen een zonnige dag met maxima tot 29 graden. Ook de rest van de week blijft het nazomeren met donderdag en vrijdag uitschieters tot maar liefst 35 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. De gezelligste in de regio.
3: En zomerse geluiden.
4: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: dan 4 minuten neem ik je mee in de geschiedenis van de dag. Dit is een greep uit de geschiedenis van 10 augustus, dag 222 van dit jaar. In 2019 pleegt Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. De steenrijke zedendelinquent zat vast voor mensenhandel en het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij hield rijke vrienden en beroemdheden in zijn greep door hun seksuele escapades in het geheim te filmen. Jeffrey Epstein was onder meer goed bevriend met de Hollywood-legende Woody Allen, de presidenten Bill Clinton en Donald Trump, de gewezen Britse prins Andrew, acteur Kevin Spacey en filmproducent Harvey Weinstein. Dankzij hun geld en zijn machtige vrienden kwam Jeffrey Epstein er jarenlang met lichte straffen vanaf. Officieel overleed hij vandaag in 2019 door zelfdoding, maar de bewaking had wel zwaar gefaald. Zo werden controles in zijn cel gemist, omdat de cipiers in slaap waren gevallen en werkten de 2 bewakingscamera's op zijn cel niet. Heb je na het horen van dit bericht nood aan een gesprek, dan kan je gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online. In 2003 vindt het eerste en ook enige huwelijk in de ruimte plaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS trouwt de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko met de Amerikaanse Yekaterina Dmitrieva. Zij is op dat moment niet in de ruimte, maar in het Space Center in Houston. Volgens een wet in Texas moet de partner niet fysiek aanwezig zijn op het huwelijk. Aanvankelijk deed de Russische autoriteit moeilijk. Een Russisch militair mag immers niet zomaar trouwen met een buitenlandse. Sinds dit huwelijk in de ruimte vandaag in 2003 moet elke cosmonaut nu een document ondertekenen waarin ze beloven niet te zullen trouwen tijdens een ruimtevlucht. Vandaag in 1905 is ingenieur George Nagelmakers overleden. Dit jaar, 150 jaar geleden, in 1876, was hij de stichter van de Compagnie Internationale de Wagonlit, die luxe slaaptreinwagons bouwde. Met de steun van onder meer koning Leopold II begon hij, 7 jaar later in 1883, met de legendarische Orient Express tussen Parijs en Constantinopel. George Nagelmakers bleef het bedrijf leiden tot aan zijn dood vandaag in 1905. In 2022 is beeldhouwer Jeff Klaarhout overleden. Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Jeff Klaarhout en ook zijn zus kunstenares May Klaarhout metalen beelden maakten. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelde Jeff Klaarhout folkloristische verhalen waarin humor, mythologie en ironie verwerkt waren in fabuleuze figuren. Ook maakte hij een aantal realistische beelden van mensen of figuren, zoals bijvoorbeeld de Poolse generaal Majek, die Vlaanderen bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog, Flandriaan Brikschotte, Jacques Brel's Marieke in Brugge, de maquette van het Belfort van Brugge op de Grote Markt en de beeldengroep Tijl Uilenspiegel in Damme. Chef Klaarhout werd 84. Vandaag in 1968 regent het 7,5 centimeter per vierkante meter. Dat betekent botjes dragen. In 1956 vielen er hagelstenen van 100 gram met rukwinden tot 166 km per uur. Het weer was op 10 augustus in 1911 zalig warm met 37 graden Celsius op de thermometer. Morgen tijdreizen onder meer naar 1967 als de alcoholtest wordt ingevoerd.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luisten aan de Scheewegenstraat in Wingenen, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ArbiNet, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Bernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Tot slot het weer vanavond en vannacht helder bij minima rond 17 graden. Morgen zonnige dag met 29 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
5: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
4: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
3: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
4: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
3: De Grote Kuurnse Rommelmarkt.
4: Zondag 16 augustus.
3: In het centrum van Kuurne.
4: Voor elk wat wils.
3: En gezelligheid verzekerd.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Ossenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.
2: Radio Oost-West, kom op gezellig.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: In Leopoldsburg in Limburg is een vrouw van 40 overleden nadat ze werd aangereden door haar man. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde zaterdagavond al, maar het nieuws is nu pas bekend. Het koppel zat samen in de auto. Nadat er ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. De man legde nadien een positieve alcoholtest af. In het westen van Colombia zijn nu al 77 doden gevallen bij een zware aardbeving. De tol kan nog verder oplopen, want er zitten ook nog altijd mensen vast onder het puin. Heel wat gebouwen zijn ingestort. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer ligt stil. De aardbeving had de kracht van 7,4 en het is opletten voor naschokken. Die kunnen de komende dagen nog komen. De president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Op het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florien Gaspar zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk werd 5e in haar reeks in de halve finale. Gaspar werd 8e in de reeks. Radio Vanavond en vannacht helder bij minima straks rond 17 graden. Maar dat is pas tegen de ochtend. Morgen zonnig, maxima tot 28 tot 29 graden op sommige plaatsen. En de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Donderdag en vrijdag wordt het 35 graden. Of misschien zelfs nog iets meer.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing! Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West. Radend in de regio.
0: De zon straalt uit je radio.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselaren. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselaren. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. De subtropische plantencollectie van Geert de Vriese en Ingrid Luijsen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ArbiNet, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens het Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht helder bij minima straks rond 17 graden, maar dat is pas tegen de ochtend. Morgen zonnig, maxima tot 28 tot 29 graden op sommige plaatsen en de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Donderdag en vrijdag wordt het 35 graden of misschien zelfs nog iets meer.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: minder dan 4 minuten neem ik je mee in de geschiedenis van de dag. Dit is een greep uit de geschiedenis van 10 augustus, dag 222 van dit jaar. In 2019 pleegt Jeffrey Epstein zelfmoord in zijn cel. De steenrijke zedendelinquent zat vast voor mensenhandel en het misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij hield rijke vrienden en beroemdheden in zijn greep door hun seksuele escapades in het geheim te filmen. Jeffrey Epstein was onder meer goed bevriend met de Hollywood-legende Woody Allen, de presidenten Bill Clinton en Donald Trump, de gewezen Britse prins Andrew, acteur Kevin Spacey en filmproducent Harvey Weinstein. Dankzij hun geld en zijn machtige vrienden kwam Jeffrey Epstein er jarenlang met lichte straffen vanaf. Officieel overleed hij vandaag in 2019 door zelfdoding, maar de bewaking had wel zwaar gefaald. Zo werden controles in zijn cel gemist, omdat de cipiers in slaap waren gevallen en werkten de 2 bewakingscamera's op zijn cel niet. Heb je na het horen van dit bericht nood aan een gesprek, dan kan je gratis contact opnemen met de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of online. In 2003 vindt het eerste en ook enige huwelijk in de ruimte plaats. Aan boord van het internationaal ruimtestation ISS trouwt de Russische cosmonaut Yuri Malenchenko met de Amerikaanse Yekaterina Dmitrieva. Zij is op dat moment niet in de ruimte, maar in het Space Center in Houston. Volgens een wet in Texas moet de partner niet fysiek aanwezig zijn op het huwelijk. Aanvankelijk deed de Russische autoriteit moeilijk. Een Russisch militair mag immers niet zomaar trouwen met een buitenlandse. Sinds dit huwelijk in de ruimte vandaag in 2003 moet elke cosmonaut nu een document ondertekenen waarin ze beloven niet te zullen trouwen tijdens een ruimtevlucht. Vandaag in 1905 is ingenieur George Nagelmakers overleden. Dit jaar, 150 jaar geleden, in 1876, was hij de stichter van de Compagnie Internationale de Wagonlit, die luxe slaaptreinwagons bouwde. Met de steun van onder meer koning Leopold II begon hij, 7 jaar later, in 1883, met de legendarische Orient Express tussen Parijs en Constantinopel. Georges Nagelmakers bleef het bedrijf leiden tot aan zijn dood vandaag in 1905. In 2022 is beeldhouwer Jeff Klaarhout overleden. Metaalbewerking behoorde tot de familietraditie. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Jeff Klaarhout en ook zijn zus kunstenares May Klaarhout metalen beelden maakten. Met verschillende las- en vervormingstechnieken vertelde Jeff Klaarhout folkloristische verhalen waarin humor, mythologie en ironie verwerkt waren in fabuleuze figuren. Ook maakte hij een aantal realistische beelden van mensen of figuren, zoals bijvoorbeeld de Poolse generaal Majek, die Vlaanderen bevrijdde in de Tweede Wereldoorlog, Flandriaan Brikschotte, Jacques Brel's Marieke in Brugge, de maquette van het Belfort van Brugge op de Grote Markt en de beeldengroep Tijl Uilenspiegel in Damme. Chef Klaarhout werd 84. Vandaag in 1968 regent het 7,5 centimeter per vierkante meter. Dat betekent botjes dragen. In 1956 vielen er hagelstenen van 100 gram met rukwinden tot 166 km per uur. Het weer was op 10 augustus in 1911 zalig warm met 37 graden Celsius op de thermometer. Morgen tijdreizen onder meer naar 1967 als de alcoholtest wordt ingevoerd.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws. In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Radio Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
1: De nacht van Oost-West.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

just a perfect day. Feed animals.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luyssen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Beernaert is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. Met hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselaren. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselaren. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Leopoldsburg blijft er grote onduidelijkheid over het overlijden van een 40-jarige vrouw die zaterdagavond laat werd aangereden door haar man. Het drama gebeurde toen het koppel terugkeerde van een festival. De 41-jarige man die te veel gedronken had is opgepakt voor moord, maar ontkent de feiten. In Limburg is de bekende progeria-patiënt Michiel van de Weert overleden op 28-jarige leeftijd, dat meldt zijn familie. Michiel werd in 2007 bekend door zijn moedige strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hoewel artsen voorspelden dat hij amper 12 zou worden, overtrof hij alle verwachtingen. Zijn gezondheid ging de laatste maanden wel fel achteruit. De president van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving. De ramp heeft inmiddels aan zeker 111 mensen het leven gekost en 80 raakten gewond. De tol dreigt nog op te lopen omdat er tientallen gebouwen zijn ingestort. De Europese Unie heeft intussen noodhulp toegezegd. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar de stijgende prijzen voor live voetbal op televisie. Volgens Beenders zijn sommige abonnementen, onder meer bij Telenet, op 2 jaar tijd met 75% duurder geworden. Telenet ontkent een pure prijsstijging en bepleit dat de pakketten simpelweg veel meer sporten en competities bevatten dan vroeger. Het weerbericht dan. Vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. De subtropische plantencollectie van Geert de Vrieze en Ingrid Luyssen aan de Scheewegenstraat in Wingene, die hebben een prestigieuze internationale status verworven. Na een strenge keuring is de verzameling officieel geaccrediteerd door het Amerikaanse ARBINET, Arboration Accreditation Program. De Torhoutse Manon Bernard is uitstekend begonnen aan het WK Atletiek voor Junioren in de stad Eugene in de Verenigde Staten. In het hamerslingeren zetten ze met een worp van 63,06 meter de zesde beste kwalificatiescore neer, meteen goed voor een finale plaats. De brandweer werd zondagmiddag iets voor drieën opgeroepen naar de Runenstraat in Roeselare. Daar was een brand uitgebroken aan de achterzijde van een woning. Buren merkten rookontwikkeling op aan de achterzijde van een woning langs de doodlopende Runenstraat, vlakbij het kruispunt van de Rijksweg met de Ieperse straat in Roeselare. Op dat ogenblik waren de bewoners niet thuis. De buren gingen een kijkje nemen en merkten dat er aan de achterzijde van de woning, aan het terras, een bloempot in brand stond. De buren verwittigden de brandweer, maar ondernamen ondertussen ook zelf een bluspoging. En dat lukte vrij goed. Bij aankomst van de brandweer was de bloempot wel nog aan het smeulen. Hoe de brand precies is ontstaan is onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat de droogte er iets mee te maken had. Zult Waregem heeft het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League geopend met een heerlijke stunt. SCV leek tegen Racing Genk lang op weg naar een zure nederlaag na een treffer van de tegenploeg. Maar in een zinderend slot boog de thuisploeg de situatie helemaal om. Dankzij late doelpunten bleven de drie punten alsnog aan de Haverbeek. Wie vanuit Brussel of Gent de E40 richting Oostkamp neemt, zal moeten omrijden. Door asfalteringswerken aan de Kapellenstraat wordt de afrit Oostkamp, nummer 9 is dat, vanuit Brussel 5 dagen lang volledig afgesloten. De heraanleg van de Europa-rotonde en de Kapellenstraat moet volgens de Agentschap van Wegen en Verkeer eind augustus afgerond zijn. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weerbericht dan: vandaag een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. De rest van de week blijft de zon volop schijnen met de volgende dagen 30 graden en donderdag en vrijdag tropische uitschieters tot 35 graden.